0: Maar Clay, Marlijn, wat hebben jullie nou? Dat heb ik wat er gezegd. Maar dat is ook niet met wat je haar ga. Maar ik ben zeker dat hem niet taker door de zo. Zang ook door je benieuwd. Natuurlijk, Jagi Punchy zei: Sang of the Sahia Madagi Hilleroy Hirene, put je ko.
1: Sadako,
0: Sahia.
1: Imagine him a Sadako. Imagine Mandere.
0: Hey, don't know, mama, I call you the doctor. You fucked up to all over Tabani. Ma, Yam Tunis, I say Red Cross Hospital. Lady, never doctor, na hire. Mapam duda, itu angi caitin na, igi cancer orang, angang meyamam sulai nale, angang meyamam dayai.
1: Ima gini ma, na puis school da na mana ba meyanga, harauk tayam na sana mina bagi bauta.
0: Nanti nunggu tapau.
1: Layak sangi anab na mana ba meyanga, amuk kami neru betarabra.
0: Angang tarini hai bini mama nunggu.
1: Ima